mikono jo weyame mugambe mukama tunakusinza ekyo mutumi kumakya tunakusinza emisana tunasinzanga obulamu bwaffe bwonna kale yogera na bino.